om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. Ever.

heb geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: In Oostende is pastor Pippe herdacht, precies 100 jaar na zijn overlijden. De priester zette zich eind 19e eeuw in voor de arme visserijgemeenschap en wordt daarom vaak vergeleken met Daans. Hij richtte onder meer een visserijschool op, streed voor betere leefomstandigheden en ging zelfs mee de zee op om de vissers beter te begrijpen. In het Stadsmuseum loopt nog tot november een tentoonstelling over zijn leven en zijn werk. Blankenbergen krijgt nieuwe schuilhuisjes en digitale infozuilen voor gebruikers van het openbaar vervoer. Momenteel worden 21 nieuwe schuilhuisjes geplaatst, waarvan 4 met een fietsstalling, samen met 16 nieuwe infozuilen. 10 daarvan krijgen een digitaal scherm voor stadsinformatie, evenementen en veiligheidsmeldingen. De vernieuwing moet het openbaar vervoer comfortabeler maken en geeft het straatbeeld een modernere uitstraling. Ook aan de KMO-zone de Riethoek komt een nieuw schuilhuisje.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag droog aan zee met opklaringen, is 16 graden, wel bij een harde zuidwestenwind. Morgen wisselen wolken af met opklaringen. Een enkele bui is mogelijk, maar later blijft het droog, maximaal rond 17 graden. Zaterdag start droog, maar later volgt regen, dan ongeveer 18 graden, met veel wind. Zondag blijft droog, met een afwisseling van zon en wolken, de maxima halen 18 graden. Maandag neemt de bewolking weer toe, dan kan wat regen vallen, ook dan blijft het ongeveer een graad of 18. The Morning Show.

0: is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Welkom bij B1. Goedemorgen. The Morning Show.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In het basketbal heeft titelverdediger Oostende een valse start genomen in de finale om de Belgische landstitel. De kustploeg verloor de eerste wedstrijd van de best of five met duidelijke 183 cijfers op het veld van Antwerp Giants. Na een evenwichtige eerste helft sloeg de thuisploeg in het derde kwart een beslissende kloof. Oostende krijgt morgen de kans om thuis de stand gelijk te trekken in eigen huis. Er komen steeds meer grotere schepen naar jachthaven Marina Mercator in Oostende. Daar zijn net de nieuwe pontons aangelegd. Dat gaven we deze week al mee. Een investering van €600.000. Maar de focus lag onder meer op de veiligheid, zegt Hubert Rubens.
1: We hebben eigenlijk alles gedaan in functie van de veiligheid voor de schepen, maar ook grotere plaatsen. Want wij zien dat we altijd maar meer en meer grote schepen hebben die komen. Alle groene schepen, dat zijn de schepen die niet onderhouden worden, maar dat de eigenaar te oud wordt, die zijn allemaal aan het verdwijnen. Ik heb er nog 3 van de 130, dus dat is een goede zaak. En ik ben eigenlijk heel blij voor Oostende, want wij zijn eigenlijk de enige haven van de kust, waar dat er eigenlijk in het midden van de stad een haven is zoals de Mercator Marina achter een sluis. Dus hier zitten we altijd zeer veilig als het slecht weer zou zijn.
2: Hoeveel schepen kunnen hier nu liggen in deze jachthaven?
1: Wij hebben eigenlijk in totaal een capaciteit van 140 plaatsen, waarvan ongeveer een 40-tal bezoekersplaatsen. Nu, die bezoekersplaatsen gaan we niet reserveren op jaarbasis. Als die volzet zijn, zijn volzet. En ik moet eerlijk zijn, ik ben nu 3 jaar voorzitter. Ik ben ooit begonnen aan 52% bezetting en we zitten nu over de 80. Maar je moet daar iets aan doen. En de meerwaarde is dat we meer saamhorigheid hebben. We doen regelmatig een keer receptie op de Mercator. Mensen leren elkaar beter kennen. Iemand die hier ligt, wordt ook automatisch lid van de Rode Noordzee. Dan kan hij ook naar het clubhuis gaan. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. We hebben ook een nieuwe fietsstalling dankzij de stad Oostende. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij gekomen zijn en die maken dat nu eigenlijk wel heel leuk is.
0: In Middelkerken lopen de opnames van het 4e seizoen van de brandweerreeks onder vuur. Verschillende scènes worden opgenomen in onder meer de Kerkstraat met steun van de lokale brandweer. Die stelt voertuigen ter beschikking en helpt de makers met advies voor realistische opnames. Het nieuwe seizoen verschijnt later op streams en VRT.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: The Morning Show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag aan zee wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maar later overwegend droog met bredere opklaringen en maximaal rond 17 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en volgt in de namiddag regen bij zo'n 18 graden en een stevige aantrekkende wind. Ook zondag halen we ongeveer 18 graden met een mix van wolken en opklaringen. Maandag trekt de bewolking opnieuw dicht en gaat het tegen de avond regenen bij maximaal rond 19 graden.
2: Je dag start met de Morning Show.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
7: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
8: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
7: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Kwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Kwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
9: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
6: Morning Show on B1.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: ticketverkoop voor de vijfde editie van het Garnaalkrokettenfestival in Oostende start op 11 juni bij Toerisme Oostende. Het culinaire evenement is dit jaar van 10 tot en met 12 oktober op de Wellington Hippodroom. De eerste 1000 tickets zijn fysiek verkrijgbaar vanaf 11 juni, terwijl de online verkoop een dag later pas start. De organisatie verwacht een stormloop. De stad Oostende lanceert samen met Stad Brugge en CAW Noordwest-Vlaanderen een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld, die online vorming moet helpen om signalen van geweld binnen gezinnen sneller te herkennen en bespreekbaar te maken. Zowel professionals als hulpverleners, leerkrachten en huisartsen als geïnteresseerde burgers kunnen de webinar vanaf vandaag een jaar lang gratis volgen. De politie zoekt naar belangrijke getuigen van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende op 29 mei. Daar is kort voor middernacht een man van 35 bedreigd met een mes nadat hij tussenkwam bij een discussie. De verdachte is intussen aangehouden, maar onderzoekers willen de precieze omstandigheden van de feiten verder in kaart brengen. Daarom zoeken ze getuigen die daar in de buurt waren, onder meer een man met een boodschappentrolley, twee oudere dames en een paar jongeren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag aan zee wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maar later overwegend droog met bredere opklaringen en maximaal rond 17 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en volgt in de namiddag regen bij zo'n 18 graden en een stevig aantrekkende wind. Ook zondag halen we ongeveer 18 graden met een mix van wolken en opklaringen. Maandag trekt de bewolking opnieuw dicht en gaat het tegen de avond regenen bij maximaal rond 19 graden.
2: The Morning Show. Morning Show.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: B1, de radio aan zee. Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
4: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
3: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
6: Welkom.
7: Good morning, everybody.
6: In the morning show.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: basketbal heeft titelverdediger Oostende een valse start genomen in de finale om de Belgische landstitel. De kustploeg verloor de eerste wedstrijd van de best of five met duidelijke 183 cijfers op het veld van Antwerp Giants. Na een evenwichtige eerste helft sloeg de thuisploeg in het derde kwart een beslissende kloof. Oostende krijgt morgen de kans om thuis de stand gelijk te trekken in eigen huis. In Middelkerken lopen de opnames van het vierde seizoen van de brandweerreeks onder vuur. Verschillende scènes worden opgenomen in onder meer de Kerkstraat met steun van de lokale brandweer. Die stelt voertuigen ter beschikking en helpt de makers met advies voor realistische opnames. Het nieuwe seizoen verschijnt later op streams en VRT. De stad Oostende lanceert samen met Stad Brugge en CAW Noordwest-Vlaanderen een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld, die online vorming moet helpen om signalen van geweld binnen gezinnen sneller te herkennen en bespreekbaar te maken. Zowel professionals als hulpverleners, leerkrachten en huisartsen als geïnteresseerde burgers kunnen de webinar vanaf vandaag een jaar lang gratis volgen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show. B1.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: B1. The Morning Show.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
5: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
4: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalige onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSC.

0: reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. In Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald op bevel van een rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
1: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
2: Dieter Troeblijn.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag aan zee wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maar later overwegend droog met bredere opklaringen en maximaal rond 17 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en volgt in de namiddag regen bij zo'n 18 graden en een stevig aantrekkende wind. Ook zondag halen we ongeveer 18 graden met een mix van wolken en opklaringen. Maandag trekt de bewolking opnieuw dicht. Dan gaat het tegen de avond regenen bij maxima rond 19 graden.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Dieter Troeblijn op B1.

Dit is jouw vrijdag op B1. Goedemorgen.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In het basketbal heeft titelverdediger Oostende een valse start genomen in de finale om de Belgische landstitel. De kustploeg verloor de eerste wedstrijd van de best of five met duidelijke 183 cijfers op het veld van Antwerp Giants. Na een evenwichtige eerste helft sloeg de thuisploeg in het derde kwart een beslissende kloof. Oostende krijgt morgen de kans om thuis de stand gelijk te trekken in eigen huis. Er komen steeds meer grotere schepen naar jachthaven Marina Mercator in Oostende. Daar zijn net de nieuwe pontons aangelegd. Dat gaven deze week al mee. Een investering van €600.000. Maar de focus lag onder meer op de veiligheid, zegt Hubert Rubens.
1: We hebben eigenlijk alles gedaan in functie van de veiligheid voor de schepen, maar ook grotere plaatsen. Want wij zien dat we altijd maar meer en meer grote schepen hebben. Die komen, alle groene schepen, dat zijn de schepen die niet onderhouden worden, maar dat de eigenaar te oud wordt. Die zijn allemaal aan het verdwijnen. Ik heb er nog 3 van de 130. Dus dat is een goede zaak. En ik ben eigenlijk heel blij voor Oostende, want wij zijn eigenlijk de enige haven van de kust, waar dat er eigenlijk in het midden van de stad een haven is zoals de Mercator Marina achter een sluis. Dus hier zitten we altijd zeer veilig als het slecht weer zou zijn.
2: Hoeveel schepen kunnen hier nu liggen in deze jachthaven?
1: Wij hebben eigenlijk in totaal een capaciteit van 140 plaatsen, waarvan ongeveer een 40-tal bezoekersplaatsen. Nu, die bezoekersplaatsen gaan we niet reserveren op jaarbasis. Als die volzet zijn, zijn volzet. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu 3 jaar voorzitter. Ik ben ooit begonnen aan 52% bezetting en we zitten nu over de 80. Maar je moet daar iets aan doen. En de meerwaarde is dat we meer saamhorigheid hebben. We doen regelmatig een keer receptie op de Mercator. Mensen leren elkaar beter kennen. Iemand die hier ligt, wordt ook automatisch lid van de Rode Noordzee. Dan kan hij ook naar het clubhuis gaan. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. We hebben ook een nieuwe fietsstalling dankzij de Stad Oostende. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij gekomen zijn en die maken dat nu eigenlijk wel heel leuk is.
0: In Middelkerken lopen de opnames van het 4e seizoen van de brandweerreeks onder vuur. Verschillende scènes worden opgenomen in onder meer de Kerkstraat met steun van de lokale brandweer. Die stelt voertuigen ter beschikking en helpt de makers met advies

Goedemorgen, welkom bij B1. Ik ben Dieter Troeblijn en het komende uur krijg je veel muziek. Kijk zeker eens op onze site ook, want daar vind je een overzicht van al onze live-uitzendingen en de wedstrijden. Wie weet kan je wel iets winnen. Check www.radiob1.be.

0: De tijd is weer gevlogen deze week en het is ondertussen vrijdag. En dat betekent ook dat we in de laatste rechte lijn zitten naar het weekend toe. Welkom in de ochtend van B1. Ik ben er nog tot 12 uur.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dieter Troeblijn op B1.

luisteren naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

Het zit er weer al op voor vandaag. Straks is er B1 regionaal en om 13 uur B1 Muse. Easy music op B1. Geniet van je vrijdag en een heel fijn weekend.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: forever young.
1: Het is lunchtijd bij B1, dat is bij ons tijd voor B1 regionaal. We gaan het hebben over het nieuws op dit ogenblik hier aan zee. En jouw tips zijn ook welkom. Tip de redactie via info@radiob1.be. Alle nieuws is welkom via dat adres info@radiob1.be. Dit uur B1 regionaal tot 1 uur.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In het basketbal heeft titelverdediger Oostende een valse start genomen in de finale om de Belgische landstitel. De kustploeg verloor de eerste wedstrijd van de best of five met duidelijke 183 cijfers op het veld van Antwerp Giants. Na een evenwichtige eerste helft sloeg de thuisploeg in het derde kwart een beslissende kloof. Oostende krijgt morgen de kans om thuis de stand gelijk te trekken in eigen huis.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: Er komen steeds meer grotere schepen naar jachthaven Marina Mercator in Oostende. Daar zijn net de nieuwe pontons aangelegd. Dat gaven we deze week al mee. Een investering van 600.000 euro. Maar de focus lag onder meer op de veiligheid, zegt Hubert Rubens.
2: We hebben eigenlijk alles gedaan in functie van de veiligheid voor de schepen, maar ook grotere plaatsen. Want wij zien dat we altijd maar meer en meer grote schepen hebben die komen. Alle groene schepen, dat zijn de schepen die niet onderhouden worden, omdat de eigenaar te oud wordt. Die zijn allemaal aan het verdwijnen. Ik heb er nog 3 van de 130. Dus dat is een goede zaak. En ik ben eigenlijk heel blij voor Oostende, want wij zijn eigenlijk de enige haven van de kust, waar dat er eigenlijk in het midden van de stad een haven is zoals de Mercator Marina achter een sluis. Dus hier zitten we altijd zeer veilig als het slecht weer zal zijn.
3: Hoeveel schepen kunnen hier nu liggen in deze jachthaven?
2: Wij hebben eigenlijk in totaal een capaciteit van 140 plaatsen, waarvan ongeveer een 40-tal bezoekersplaatsen. Nu, die bezoekersplaatsen gaan we niet reserveren op jaarbasis. Als die volzet zijn, zijn ze volzet. En ik moet eerlijk zijn, ik ben nu 3 jaar voorzitter. Ik ben ooit begonnen aan 52% bezetting en we zitten nu over de 80. Maar je moet daar iets aan doen. En de meerwaarde is dat we meer saamhorigheid hebben. We doen regelmatig een keer receptie op de Mercator. Mensen leren elkaar beter kennen. Iemand die hier ligt, wordt ook automatisch lid van de Ruin Noordzee. Dan kan hij ook naar het clubhuis gaan. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. We hebben ook een nieuwe fietsstalling dankzij de Stad Oostende. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij gekomen zijn en die maken dat nu eigenlijk wel heel leuk is.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: In Middelkerken lopen de opnames van het vierde seizoen van de brandweerreeks onder vuur. Verschillende scènes worden opgenomen in onder meer de Kerkstraat met steun van de lokale brandweer. Die stelt voertuigen ter beschikking en helpt de makers met advies voor realistische opnames. Het nieuwe seizoen verschijnt later op streams en VRT.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Dit is jouw vrijdag op B1. Goedemiddag.

0: One Regionaal.
1: De ticketverkoop voor de vijfde editie van het Garnaalkrokettenfestival in Oostende start op 11 juni bij Toerisme Oostende. Het culinaire evenement is dit jaar van 10 tot en met 12 oktober op de Wellington Hippodroom. De eerste 1000 tickets zijn fysiek verkrijgbaar vanaf 11 juni, terwijl de online verkoop een dag later pas start. De organisatie verwacht een stormloop.
0: Welkom in B1 Regionaal.
2: The

0: De stad Oostende lanceert samen met Stad Brugge en CAW Noordwest-Vlaanderen een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld, die online vorming moet helpen om signalen van geweld binnen gezinnen sneller te herkennen en bespreekbaar te maken. Zowel professionals als hulpverleners, leerkrachten en huisartsen als geïnteresseerde burgers kunnen de webinar vanaf vandaag een jaar lang gratis volgen.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot

0: politie zoekt naar belangrijke getuigen van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende op 29 mei. Daar is kort voor middernacht een man van 35 bedreigd met een mes nadat hij tussenkwam bij een discussie. De verdachte is intussen aangehouden, maar onderzoekers willen de precieze omstandigheden van de feiten verder in kaart brengen. Daarom zoeken ze getuigen die daar in de buurt waren. Onder meer een man met een boodschappentrolley, twee oudere dames en een paar jongeren.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Zometeen na het nieuws van 1 gaat de muziek gewoon door bij B1, dus blijf zeker bij ons. En morgen is er een nieuwe B1 regionaal, morgen tussen 12 en 1. Fijne middag.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
5: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingrust is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen. En dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
4: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
6: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
4: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
7: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
8: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: Rockfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
5: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingrust is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen. En dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
4: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve romslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
6: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrepen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
4: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
7: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
8: Enjoy the music. V1, de radio aan zee.

0: Laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
6: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: ticketverkoop voor de vijfde editie van het Garnaalkrokettenfestival in Oostende start op 11 juni bij Toerisme Oostende. Het culinaire evenement is dit jaar van 10 tot en met 12 oktober op de Wellington Hippodroom. De eerste 1000 tickets zijn fysiek verkrijgbaar vanaf 11 juni, terwijl de online verkoop een dag later pas start. De organisatie verwacht een stormloop. De stad Oostende lanceert samen met Stad Brugge en CAW Noordwest-Vlaanderen een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld, die online vorming moet helpen om signalen van geweld binnen gezinnen sneller te herkennen en bespreekbaar te maken. Zowel professionals als hulpverleners, leerkrachten en huisartsen als geïnteresseerde burgers kunnen de webinar vanaf vandaag een jaar lang gratis volgen. De politie zoekt naar belangrijke getuigen van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende op 29 mei. Daar is kort voor middernacht een man van 35 bedreigd met een mes nadat hij tussenkwam bij een discussie. De verdachte is intussen aangehouden, maar onderzoekers willen de precieze omstandigheden van de feiten verder in kaart brengen. Daarom zoeken ze getuigen die daar in de buurt waren, onder meer een man met een boodschappentrolley, twee oudere dames en een paar jongeren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Enjoy the music. Be one.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag aan zee wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maar later overwegend droog met bredere opklaringen en maximaal rond 17 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en volgt in de namiddag regen bij zo'n 18 graden en een stevig aantrekkende wind. Ook zondag halen we ongeveer 18 graden met een mix van wolken en opklaringen. Maandag trekt de bewolking opnieuw dicht en gaat het tegen de avond regenen bij maximaal rond 19 graden.
2: Dit is B1. Enjoy the music.
3: My soul, sisters.

0: those words in heavy doses.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
3: Dit is B1.
4: B1.
3: Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: komen steeds meer grotere schepen naar jachthaven Marina Mercator in Oostende. Daar zijn net de nieuwe pontons aangelegd. Dat gaven we deze week al mee. Een investering van €600.000. Maar de focus lag onder meer op de veiligheid, zegt Hubert Rubens.
1: We hebben eigenlijk alles gedaan in functie van de veiligheid voor de schepen. Maar ook grotere plaatsen. Want wij zien dat we altijd maar meer en meer grote schepen hebben. Die komen, alle groene schepen, dat zijn de schepen die niet onderhouden worden. Maar dat de eigenaar te oud wordt. Die zijn allemaal aan het verdwijnen. Ik heb er nog 3 van de 130. Dus dat is een goede zaak. En ik ben eigenlijk heel blij voor Oostende. Want wij zijn eigenlijk de enige haven van de kust. Waar dat er eigenlijk in het midden van de stad een haven is zoals de Mercator Marina achter een sluis. Dus hier zitten we altijd zeer veilig als het slecht weer zou zijn.
2: Hoeveel schepen kunnen hier nu liggen in deze jachthaven?
1: Wij hebben eigenlijk in totaal een capaciteit van 140 plaatsen, waarvan ongeveer een 40-tal bezoekersplaatsen. Nu, die bezoekersplaatsen gaan we niet reserveren op jaarbasis. Als die volzet zijn, zijn volzet. En ik moet eerlijk zijn, ik ben nu 3 jaar voorzitter. Ik ben ooit begonnen aan 52% bezetting en we zitten nu over de 80. Maar je moet daar iets aan doen. En de meerwaarde is dat we meer saamhorigheid hebben. We doen regelmatig een keer receptie op de Mercator. Mensen leren elkaar beter kennen. Iemand die hier ligt, wordt ook automatisch lid van de Rode Noordzee. Dan kan hij ook naar het clubhuis gaan. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. We hebben ook een nieuwe fietsstalling dankzij de Stad Oostende. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij gekomen zijn en die maken dat nu eigenlijk wel heel leuk is.
0: De ticketverkoop voor de 5e editie van het Garnaalkrokettenfestival in Oostende start op 11 juni bij Toerisme Oostende. Het culinaire evenement is dit jaar van 10 tot en met 12 oktober op de Wellington Hippodroom. De eerste 1000 tickets zijn fysiek verkrijgbaar vanaf 11 juni, terwijl de online verkoop een dag later pas start. De organisatie verwacht een stormloop. De politie zoekt naar belangrijke getuigen van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende op 29 mei. Daar is kort voor middernacht een man van 35 bedreigd met een mes nadat hij tussenkwam bij een discussie. De verdachte is intussen aangehouden, maar onderzoekers willen de precieze omstandigheden van de feiten verder in kaart brengen. Daarom zoeken ze getuigen die daar in de buurt waren, onder meer een man met een boodschappentrolley, 2 oudere dames en een paar jongeren.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Royens.

uit het huis Into Temptation. Welk weer we morgenochtend aan de kust mogen verwachten? Wel, dat horen we straks in het B1 Kustweerbericht. Na La Luna uit de 90s. When the morning

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag aan zee wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maar later overwegend droog met bredere opklaringen en maximaal rond 17 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en volgt in de namiddag regen bij zo'n 18 graden en een stevig aantrekkende wind. Ook zondag halen we ongeveer 18 graden met een mix van wolken en opklaringen. Maandag trekt de bewolking opnieuw dicht en gaat het tegen de avond regenen bij maxima rond 19 graden.
2: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Rooyens.

0: Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij de Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij de Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: After Work met Hannes Rooyens.

U2 hier op B1. Even better than the real thing. Kreeg een verzoekje binnen via de B1-app uiteraard. Van Helene, ze wou nog eens deze goede plaat horen om in de weekendsfeer te geraken. De vrijdagavondsfeer met 5

Recht uit die geweldige jaren 90, 93, de Spin Doctors en Two Princes. Goed nieuws voor de liefhebbers van de muziek uit de jaren 80 en 90, want B180's wordt B180's en 90's. De beste muziek uit de jaren 80 en 90, die hoor je dag en nacht door je speakers via radiob1.be of de B1-app uiteraard. Hè. Dit is er ook eentje uit die geweldige jaren 90, uit 97. Sixpence, None the Richer. Dit is Kiss Me. Straks gaan wij door. Tot 6 uur nog hier op B1 met Afterwork. En jouw keuzeplaat blijft welkom via die gratis B1-app.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Goeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van De Lijn.
5: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
4: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Haalders.
6: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
4: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
7: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
4: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
8: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
9: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Shiny, Happy People, heerlijke classic van R.E.M. uit 91. Welk nummer maakt jou gelukkig in jouw vrijdagavond? Mag je me laten weten via de gratis B1-app. Dit is Robbie Williams. Millennium. En straks nog eens de radio's. Swimming in the pool krijg je hier op deze fan.

Zouden we dit weekend terug in ons zwembadje kunnen plonsen of niet? Dat horen we straks in het kustweerbericht hier op B1 The Radio's krijg je. En swimming in the pool. Eerst nog Cream. Dit is Prince.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag aan zee wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maar later overwegend droog met bredere opklaringen en maximaal rond 17 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en volgt in de namiddag regen bij zo'n 18 graden en een stevig aantrekkende wind. Ook zondag halen we ongeveer 18 graden met een mix van wolken en opklaringen. Maandag trekt de bewolking opnieuw dicht en gaat het tegen de avond regenen bij maximaal rond 19 graden.
2: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

Go West en kom naar Oostende misschien, hè, dit weekend. Altijd fijn hier. Go West krijg je van de Pet Shop Boys. Welkom bij Afterwork tot 6 uur. Kreeg een bezoekje binnen nog via de gratis B1-app uiteraard van Bram. Hij wou nog eens terugkeren in de tijd. Ook naar die geweldige jaren 90 met deze parel van toen, zegt hij. Natalie Imbruglia, dit is Thorn. Hey, goeie avond en goede keuze trouwens, Bram.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Kaiser Chiefs en Ruby. We blijven in de jaren 90 hangen, want jullie vragen alleen maar goede platen van toen aan. Lasse wou nog eens dit nummer horen. Want het is een favorietje van zijn vriendin, zegt hij. En daarmee scoort hij altijd goede punten. No matter what, dit is Boyzone uit 98. Goedenavond.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: het basketbal heeft titelverdediger Oostende een valse start genomen in de finale om de Belgische landstitel. De kustploeg verloor de eerste wedstrijd van de best of five met duidelijke 183 cijfers op het veld van Antwerp Giants. Na een evenwichtige eerste helft sloeg de thuisploeg in het derde kwart een beslissende kloof. Oostende krijgt morgen de kans om thuis de stand gelijk te trekken in eigen huis. Er komen steeds meer grotere schepen naar jachthaven Marina Mercator in Oostende. Daar zijn net de nieuwe pontons aangelegd. Dat gaven deze week al mee. Een investering van €600.000. Maar de focus lag onder meer op de veiligheid, zegt Hubert Rubens.
1: We hebben eigenlijk alles gedaan in functie van de veiligheid voor de schepen, maar ook grotere plaatsen. Want wij zien dat we altijd maar meer en meer grote schepen hebben die komen. Alle groene schepen, dat zijn de schepen die niet onderhouden worden, maar dat de eigenaar te oud wordt, die zijn allemaal aan het verdwijnen. Ik heb er nog 3 van de 130, dus dat is een goede zaak. En ik ben eigenlijk heel blij voor Oostende, want wij zijn eigenlijk de enige haven van de kust, waar dat er eigenlijk in het midden van de stad een haven is zoals de Mercator Marina achter een sluis. Dus hier zitten we altijd zeer veilig als het slecht weer zou zijn.
2: Hoeveel schepen kunnen hier nu liggen in deze jachthaven?
1: Wij hebben eigenlijk in totaal een capaciteit van 140 plaatsen, waarvan ongeveer een 40-tal bezoekersplaatsen. Nu, die bezoekersplaatsen gaan we niet reserveren op jaarbasis. Als die volzet zijn, zijn volzet. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu 3 jaar voorzitter. Ik ben ooit begonnen aan 52% bezetting en we zitten nu over de 80. Maar je moet daar iets aan doen. En de meerwaarde is dat we meer saamhorigheid hebben. We doen regelmatig een keer receptie op de Mercator. Mensen leren elkaar beter kennen. Iemand die hier ligt, wordt ook automatisch lid van de Rode Noordzee. Dan kan hij ook naar het clubhuis gaan. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. We hebben ook een nieuwe fietsstalling dankzij de Stad Oostende. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij gekomen zijn en die maken dat nu eigenlijk wel heel leuk is.
0: In Middelkerken lopen de opnames van het 4e seizoen van de brandweerreeks onder vuur. Verschillende scènes worden opgenomen in onder meer de Kerkstraat met steun van de lokale brandweer. Die stelt voertuigen ter beschikking en helpt de makers met advies voor realistische opnames. Het nieuwe seizoen verschijnt later op streams en VRT.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.

ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
3: Enjoy the music. B1. B1.

0: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationale ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
1: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
0: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
2: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
0: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd tweede. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als derde. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt, met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

stand up, please.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. Sometimes.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.